0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Ga naar Sam.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: minuten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de tienkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
1: Dit is Radio Actief, jouw classics.

het is nog veel te vroeg en we hebben nog zo'n 14-tal dagjes vakantie. De school gaan de jeugd natuurlijk. Hè. Rock'n'Roll High School. En voor de hogeschool is dat nog langer, denk ik. Hè. Een nummer van de Ramones uit 1979, afkomstig van de soundtrack van de gelijknamige film Rock'n'Roll High School. Behalve Blitzkrieg Bob is het de enige hit van de Ramones in Nederland en in België. Hey, welkom. Goedemorgen. We zijn weer vertrokken voor 2 uurtjes Breakfast Club hierbij actief. Met onder meer straks Janis Joplin, Four Tops en deze Forever Love, Carrie Barlow. Welkom bij Actief.

0: Jouw keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Dit is Radio Actief.

Don't Waste My Time, Paul Hardcastle was dat uit 1986. En steeds meer inwoners van Sint-Laurens kiezen ervoor om belangrijke gemeentelijke informatie rechtstreeks op hun smartphone te ontvangen. Met een 600-tal ingeschreven gebruikers bereikten ze vandaag ongeveer 1 op de 5 gezinnen, zegt Schepen Tom Lecrij. Sint-Laurens stelt ongeveer 7000 inwoners, waarvan een 5800 volwassenen, verdeeld over zo'n 3000 gezinnen. Er is dus nog groeipotentieel. De gemeente benadrukt wel dat WhatsApp een aanvulling is op de bestaande communicatiekanalen. Wie zich nog niet ingeschreven heeft, kan dat nog in volg doen via www.sint-laurens.be/whatsapp. Terug tijd voor muziek van Billy Ocean en deze First Class Beach Baby BB.

0: Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

The Sisters with Voices, een Amerikaanse R&B groep uit New York. Zij hadden het over Right Here. Hot House Flowers hadden we ook nog met Don't Go. Nee, we gaan nog niet weg. Hè. En op beelden is te zien hoe twee verdachte mannen met mondmasker en zaklampen woningen lijken te checken. Beelden die gemaakt zijn in Assenede. En dit in de Triestraat en de Asseneese Steenweg. Politie Asseneden Everhem is op de hoogte van de beelden en zegt een onderzoek te hebben gestart naar pogingen tot inbraak. Meldingen van effectief inbraak of diefstallen heeft de politie nog niet ontvangen. Dusty Springfield.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaiboord in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Youth of Today, de musical Youth, een Britse reggae groep die in 1979 werd opgericht in Birmingham. Ze zouden nog altijd actief zijn sinds 2001. Hè. DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince, Boom Shake the Room uit de jaren 90. En dat was het eerste uurtje Breakfast Club hier op deze donderdag 13 augustus. Hè. Righteous Brothers, you've lost that loving feeling.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

going to dance and have some fun.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Caroline Leavitt stapt eind augustus op als woordvoerster van het Witte Huis, maar ze blijft wel aan de slag voor Donald Trump, dat heeft de Amerikaanse president bekendgemaakt. Leavitt, die vorig jaar begon, was met haar 28 lentes de jongste woordvoerder ooit in die functie. Ze gaat nu achter de schermen aan de slag als adviseur. De technische problemen bij Belfius, die gisteren de hele dag hebben geduurd, zijn van de baan. Er was gisteren de hele dag hinder bij het inloggen op de app en op de website. Betalingen met de kaart en geldafhalingen liepen ook al een tijd helemaal scheef, maar werden eerder opgelost. Waar het probleem precies vandaan kwam, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. In elk geval werkt de hele toestand weer. Ten zuiden van Rennes, in de Franse regio Bretagne, woedt een bosbrand over meer dan 100 hectare en zo'n 50 mensen zijn geëvacueerd. De brand brak eigenlijk uit in de gemeente Saint-Just op zo'n 50 kilometer ten zuiden van Rennes. Ongeveer 150 brandweermannen zijn ter plaatse. Ze krijgen ook versterkingen van vliegtuigen om de brand te stoppen. Een tiental woningen en het kasteel van Val uit de 19e eeuw zijn geëvacueerd. Volgens de hulpdiensten is meer dan 200 hectare bedreigd, maar zou nu stilaan alles onder controle komen. Meer gegevens zijn er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar trok met 2-1 aan het langste eind tegen Europa League-winnaar Aston Villa. Ja, het hittegolfalarm blijft vandaag van kracht. Volop zon, tropische maxima 35 graden. In het weekend loert het onweer. Ja, voor vrijdag zelfs nog 37 graden. Zaterdag wolken, een graad of 30. En zondag koelt het af naar een mooie 25 graden met nog steeds kans op flinke onweersbuien.
0: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

Ja, eigenlijk een beetje dankzij Madonna en MC Michael G en DJ's Fan met Holiday Rap. Een hele grote hit in 1986. Hey, welkom in deel 2 van deze Breakfast Club op donderdag 13 augustus. We hebben straks hierbij actief voor jou klaargezet Melanie met haar Beautiful People. Turn the beat around, Gloria Estefan. En deze Abercavini van Shannon. We gaan naar 1969. Goedemorgen. Take

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. Dit is Radio Actief.
4: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, 1998. En vanavond start de opening van ja, Rijvers Kermis in Lievegem, maar dat is Zomerhem natuurlijk. Hè. En dat wordt gedaan door Koen Wouter samen met Will Chris en de muzikanten van Cluzo. Het begint allemaal vanavond.

Let's Dance, David Bowie, Joe Dassin, Si tu t'appelles Mélancolie. En we begonnen met de Beatles, Sergeant Pepper's Lonely Heart Bands Club uit 1968. En in verband met Rijverskermis, dus 4 dagen lang kan je daar terecht, 13, 14, 15 en 16 augustus. Meer informatie vind je natuurlijk op de website van rijvers.be. Christophe Aline en de Dolphins Cry, die komen er ook aan met de formatie van de formatie Live.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

There Goes My Everything, Engelbert Humperdinck en de Steelers Wheel uit 1973, die hadden het over Star. Ik heb één keer nog een jaar in, dat is de Noord-Ierse zanger Virgil Scarkey. Hij wordt er 68 vandaag. Jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst. Hier is de jarige Virgil Scarkey met You Little Thief uit 1985. Graag tot morgen vanaf 7 uur, hè. Hier bij Actief. Nog een leuke donderdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Caroline Leavitt stapt eind augustus op als woordvoerster van het Witte Huis, maar ze blijft wel aan de slag voor Donald Trump, dat heeft de Amerikaanse president bekendgemaakt. Leavitt, die vorig jaar begon, was met haar 28 lentes de jongste woordvoerder ooit in die functie. Ze gaat nu achter de schermen aan de slag als adviseur. De technische problemen bij Belfius, die gisteren de hele dag hebben geduurd, zijn van de baan. Er was gisteren de hele dag hinder bij het inloggen op de app en op de website. Betalingen met de kaart en geldafhalingen liepen ook al een tijd helemaal scheef, maar werden eerder opgelost. Waar het probleem precies vandaan kwam, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. In elk geval werkt de hele toestand weer. Ten zuiden van Rennes, in de Franse regio Bretagne, woedt een bosbrand over meer dan 100 hectare en zo'n 50 mensen zijn geëvacueerd. De brand brak eigenlijk uit in de gemeente Saint-Just op zo'n 50 kilometer ten zuiden van Rennes. Ongeveer 150 brandweermannen zijn ter plaatse. Ze krijgen ook versterkingen van vliegtuigen om de brand te stoppen. Een tiental woningen in het kasteel van Val uit de 19e eeuw zijn geëvacueerd. Volgens de hulpdiensten is meer dan 200 hectare bedreigd, maar zou nu stilaan alles onder controle komen. Meer gegevens zijn er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar trok met 2-1 aan het langste eind tegen Europa League-winnaar Aston Villa. Ja, het hittegolfalarm blijft vandaag van kracht. Volop zon, tropische maxima 35 graden. In het weekend loert het onweer. Ja, voor vrijdag zelfs nog 37 graden. Zaterdag wolken, een graad of 30. En zondag koelt het af naar een mooie 25 graden met nog steeds kans op flinke onweersbuien.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Met Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
2: Welkom in het Witte Paard.
3: Koop je tickets via witte-paard.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Klaar voor een

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Zaterdag 15 augustus en ook zondag 16 augustus vindt in Zeelen het Europees kampioenschap truck en tractor pooling plaats. Wat er dit weekend te zien en te horen is, horen we van organisator Dirk Herweg.
3: Ja, het is heel druk van het weekend hier op de tractor pooling terrein. Voor de tweede maal gaan wij het Europees kampioenschap organiseren. We hebben het ooit al eens georganiseerd in 2013. Ja, toen was het ook heel groot, maar toen hadden we de tegenslag met het weer. En zoals het er nu naar uitziet, zullen de weergoden ons nu wel goed gezind zijn dit jaar. Dus wij verwachten toch wel een massa publiek. Wij verwachten per dag tussen de 6.000 en de 7.000 mensen hier op onze terrein.
2: Ja, dat wordt dus een grandioze opkomst daar in Zeelen tijdens het Europees kampioenschap truck en tractor pooling dit weekend. En Dirk, het is dus een Europese wedstrijd. Uit hoeveel landen komen de deelnemers?
3: Uit 17 verschillende Europese landen komen ze hier strijden voor de welbegeerde titel in hun klasse. Hier rijden 7 klasses dit weekend. En al de teams die hier aanwezig zijn, moeten geselecteerd zijn via hun nationale bond. De vorige jaren zijn hier heel veel Nederlandse teams geweest. Maar nu gaan er uit de 17 verschillende landen zullen ze nu aanwezig zijn, de teams. Dus ja, dat zie je maar om de 10 jaar eens hier in België. Dus,
2: ja, Dirk, ik heb het even opgezocht. Ja, de vorige keer dat er een wedstrijd truck en tractor pooling was, is geleden van 2013. Het is dus nu, dit weekend, een unieke kans om dit terug te kunnen meemaken in Zeelen. En Dirk, je haalde het net ook aan. Er komt terug een massa volk naar Zeelen en je kan er zelf blijven overnachten.
3: We hebben ook dit jaar ervoor gekozen dat wij een camping hebben. Mm-hmm. Dus ja, er zullen meer dan 100 plaatsen op de camping zijn nu al geboekt. Dus we hebben ook naar de bezoekers gezegd van kijk, op onze autocamping mag je niet overnachten. Naar veiligheid toe vonden wij dat heel belangrijk. Dat iedereen op de camping en ook zeker ja, voor de brandveiligheid hebben we het ook gedaan. Dus er mogen geen barbecues georganiseerd worden op de camping en al. Dus, maar we hebben alles heel goed gegroepeerd en wij zijn er klaar voor.
2: Dankjewel Dirk voor het gesprekje. Je hoorde Dirk Herweg, organisator van het Europees kampioenschap truck en tractor pooling. En het kampioenschap vindt dit weekend plaats in Zeelen.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aie pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Willems Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Zaterdag 15 augustus en ook zondag 16 augustus vindt in Zeelen het Europees kampioenschap truck en tractor pooling plaats. Wat er dit weekend te zien en te horen is, horen we van organisator Dirk Herweg.
3: Ja, het is heel druk van het weekend hier op de tractor pooling terrein. Voor de tweede maal gaan wij het Europees kampioenschap organiseren. We hebben het ooit al eens georganiseerd in 2013. Ja, toen was het ook heel groot, maar toen hadden we de tegenslag met het weer. En zoals het er nu naar uitziet, zullen de weergoden ons nu wel goed gezind zijn dit jaar. Dus wij verwachten toch wel een massa publiek. Wij verwachten per dag tussen de 6.000 en de 7.000 mensen hier op onze terrein.
2: Ja, dat wordt dus een grandioze opkomst daar in Zeelen tijdens het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pulling dit weekend. En Dirk, het is dus een Europese wedstrijd. Uit hoeveel landen komen de deelnemers?
3: Uit 17 verschillende Europese landen komen ze hier strijden voor de welbegeerde titel in hun klasse. Hier rijden 7 klasses dit weekend. En al de teams die hier aanwezig zijn, moeten geselecteerd zijn via hun nationale bond. De vorige jaren zijn hier heel veel Nederlandse teams geweest, maar nu gaan er uit de 17 verschillende landen zullen ze nu aanwezig zijn, de teams. Dus dat zie je maar om de 10 jaar heen, hier in België. Dus,
2: Ja, Dirk, ik heb het even opgezocht. Ja, de vorige keer dat er een wedstrijd truck en tractor pooling was, is geleden van 2013. Het is dus nu, dit weekend, een unieke kans om dit terug te kunnen meemaken in Zeelen. En Dirk, je haalde het net ook aan. Er komt terug een massa volk naar Zeelen en je kan er zelf blijven overnachten.
3: We hebben ook dit jaar ervoor gekozen dat wij een camping hebben. Dus er zullen meer dan 100 plaatsen op de camping zijn nu al geboekt. Dus we hebben ook naar de bezoekers gezegd van kijk, op onze autocamping mag je niet overnachten. Naar veiligheid toe vonden wij dat heel belangrijk. Dat iedereen op de camping en ook zeker voor de brandveiligheid hebben we het ook gedaan. Dus er mogen geen barbecues georganiseerd worden op de camping. Dus, maar we hebben alles heel goed gegroepeerd en we zijn er klaar voor.
2: Dankjewel Dirk voor het gesprekje. Je hoorde Dirk Herweg, organisator van het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pooling. En het kampioenschap vindt dit weekend plaats in Zeelen.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Een jonge man die 3 jaar geleden betrokken was bij een dodelijke vechtpartij in het station van Zaventem heeft van de Brusselse jeugdrechtbank een berisping gekregen. Bij die vechtpartij kwam een 20er uit Etterbeek om het leven nadat hij werd aangereden door een trein. De jonge man die nu is veroordeeld verloor bij het drama zelf een been. Het familiefestival in Bredene van 22 augustus is definitief afgelast. De organisator kreeg amper 1300 tickets verkocht, terwijl er 8000 nodig waren om uit de kosten te komen. Volgens de organisatie willen mensen niet langer betalen voor artiesten die deze zomer ook al gratis hebben opgetreden aan de kust. Studio 100 krijgt van de gemeente Zemst een omgevingsvergunning voor een tijdelijk theater op het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Maar er zijn strenge voorwaarden aan gekoppeld. Die moeten tegemoetkomen aan de klachten van de buurtbewoners over mogelijke geluidshinder en mobiliteitsproblemen. In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Gevonden documenten bij de stoffelijke resten wijzen erop dat het wel degelijk om dat vermiste duo gaat. En in Amerika stapt Caroline Leavitt eind augustus op als woordvoerster van het Witte Huis. Dat heeft president Trump zelf aangekondigd op zijn platform Truth Social. Leavitt schrijft geschiedenis als de jongste woordvoerder ooit in het Witte Huis. Vandaag zonnig en warm, tropisch warm met temperaturen tot 36 graden mogelijk, misschien zelfs een 37 in de Kempen. Morgen doen we daar nog iets bij, zo'n 37 graden in het binnenland, mogelijk 38 op sommige plaatsen in de Kempen of in Limburg. Vanaf het weekend een graad of 30 voor zaterdag, de kans op onweer wordt groter en zondag zakt de temperatuur naar een aangename 25 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound. Jouw feest begint bij ons.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: Vandaag blijft het zonnig en zeer warm, met maxima rond 30 graden aan zee en tot 35 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk. Aan de kust kan er later een noordoostelijke zeebries opzetten. Ook morgen vrijdag blijft het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen 30 graden aan zee en terug 35 graden in het binnenland. De wind blijft zwak en draait naar het noordwesten.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor...

0: keuze.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Grobbendonk, in de provincie Antwerpen, is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Dat gebeurde vanochtend vroeg. Twee chalets brandden volledig uit en nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin, zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al bekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er 10 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt naar 2,09 euro. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia, dat is bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reeks zetten ze de snelste tijd neer. Lucas Sanvaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Ook vanavond, hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode panda's geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de mama en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon, maxima 36 graden. Morgen hetzelfde weer, 37 graden. Zaterdag nog 34, maar wel kans op regen en onweer. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen dan rond 28 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Zaterdag 15 augustus en ook zondag 16 augustus vindt in Zeelen het Europees kampioenschap truck en tractor pooling plaats. Wat er dit weekend te zien en te horen is, horen we van organisator Dirk Herweg.
3: Ja, het is heel druk van het weekend hier op de tractor pooling terrein. Voor de tweede maal gaan wij het Europees kampioenschap organiseren. We hebben het ooit al eens georganiseerd in 2013. Ja, toen was het ook heel groot, maar toen hadden we de tegenslag met het weer. En zoals het er nu naar uitziet, zullen de weergoden ons nu wel goed gezind zijn dit jaar. Dus wij verwachten toch wel een massa publiek. Wij verwachten per dag tussen de 6.000 en de 7.000 mensen hier op onze terrein.
2: Ja, dat wordt dus een grandioze opkomst daar in Zeelen tijdens het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pulling dit weekend. En Dirk, het is dus een Europese wedstrijd. Uit hoeveel landen komen de deelnemers?
3: Uit 17 verschillende Europese landen komen ze hier strijden voor de welbegeerde titel in hun klasse. Hier rijden 7 klasses dit weekend. En al de teams die hier aanwezig zijn, moeten geselecteerd zijn via hun nationale bond. De vorige jaren zijn hier heel veel Nederlandse teams geweest. Maar nu gaan er uit de 17 verschillende landen zullen ze nu aanwezig zijn, de teams. Dus ja, dat zie je maar om de 10 jaar eens hier in België. Dus,
2: ja, Dirk, ik heb het even opgezocht. Ja, de vorige keer dat er een wedstrijd truck en tractor pooling was, is geleden van 2013. Het is dus nu, dit weekend, een unieke kans om dit terug te kunnen meemaken in Zeelen. En Dirk, je haalde het net ook aan. Er komt terug een massa volk naar Zeelen en je kan er zelf blijven overnachten.
3: We hebben ook dit jaar ervoor gekozen dat wij een camping hebben. Mm-hmm. Dus er zullen meer dan 100 plaatsen op de camping zijn nu al geboekt. Dus we hebben ook naar de bezoekers gezegd van kijk, op onze autocamping mag je niet overnachten. Naar veiligheid toe vonden wij dat heel belangrijk. Dat iedereen op de camping en ook zeker voor de brandveiligheid hebben we het ook gedaan. Dus mogen geen barbecues georganiseerd worden op de camping en al. Dus, maar we hebben alles heel goed gegroepeerd en we zijn er klaar voor.
2: Dankjewel Dirk voor het gesprekje. Je hoorde Dirk Herweg, organisator van het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pooling. En het kampioenschap vindt dit weekend plaats in Zeelen.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Lisa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

tropisch warm, volop zon, maxima 36 graden. Morgen stralend weer en stijgt het kwik tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, maar de kans op felle regen en onweersbuien stijgt. Zondag wordt met 28 graden toch een beetje aangenamer en het blijft dan ook grotendeels droog.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Zaterdag 15 augustus en ook zondag 16 augustus vindt in Zeelen het Europees kampioenschap truck en tractor pooling plaats. Wat er dit weekend te zien en te horen is, horen we van organisator Dirk Herweg.
3: Ja, het is heel druk van het weekend hier op de tractor pooling terrein. Voor de tweede maal gaan wij het Europees kampioenschap organiseren. We hebben het ooit al eens georganiseerd in 2013. Ja, toen was het ook heel groot, maar toen hadden we de tegenslag met het weer. En zoals het er nu naar uitziet, zullen de weergoden ons nu wel goed gezind zijn dit jaar. Dus wij verwachten toch wel een massa publiek. Wij verwachten per dag tussen de 6.000 en de 7.000 mensen hier op onze terrein.
2: Ja, dat wordt dus een grandioze opkomst daar in Zeelen tijdens het Europees kampioenschap truck en tractor pooling dit weekend. En Dirk, het is dus een Europese wedstrijd. Uit hoeveel landen komen de deelnemers?
3: Uit 17 verschillende Europese landen komen ze hier strijden voor de welbegeerde titel in hun klasse. Hier rijden 7 klasses dit weekend. En al de teams die hier aanwezig zijn, moeten geselecteerd zijn via hun nationale bond. De vorige jaren zijn hier heel veel Nederlandse teams geweest, maar nu gaan er uit de 17 verschillende landen zullen ze nu aanwezig zijn, de teams. Dus dat zie je maar om de 10 jaar eens hier in België. Dus,
2: Ja, Dirk, ik heb het even opgezocht. Ja, de vorige keer dat er een wedstrijd truck en tractor pooling was, is geleden van 2013. Het is dus nu, dit weekend, een unieke kans om dit terug te kunnen meemaken in Zeelen. En Dirk, je haalde het net ook aan. Er komt terug een massa volk naar Zeelen en je kan er zelf blijven overnachten.
3: We hebben ook dit jaar ervoor gekozen dat wij een camping hebben. Mm-hmm. Dus er zullen meer dan 100 plaatsen op de camping zijn nu al geboekt. Dus we hebben ook naar de bezoekers gezegd van kijk, op onze autocamping mag je niet overnachten. Naar veiligheid toe vonden wij dat heel belangrijk. Dat iedereen op de camping en ook zeker voor de brandveiligheid hebben we het ook gedaan. Dus mogen geen barbecues georganiseerd worden op de camping en al. Dus, maar we hebben alles heel goed gegroepeerd en we zijn er klaar voor.
2: Dankjewel Dirk voor het gesprekje. Je hoorde Dirk Herweg, organisator van het Europees kampioenschap truck en tractor pooling. En het kampioenschap vindt dit weekend plaats in Zeelen.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer als je die vorige maand afsloot. En dat heeft zo zijn redenen natuurlijk. Er zijn ook de accijnzen die zijn verhoogd. Er is de dreiging in het Midden-Oosten die speelt met de energieprijzen. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er nog een trein uit de andere richting kwam. Meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Bij een explosie in de haven van Rotterdam is een dode gevallen. Er zijn ook verschillende gewonden. Het incident deed zich voor bij een raffinaderij in het havengebied. Volgens Nederlandse media waren arbeiders bezig met het onderhoud van een opslagtank. De explosie vond kort na de middag plaats. De brandweer, verschillende ambulances en een traumahelikopter zijn uitgerukt. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeks over 1,91 meter. Daarnaast staat Remy Schrijns in de finale van de 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Volop zon, mogelijk 36 graden. Het dagrecord is ook al gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer, 37 graden. Zaterdag nog 34 met kans op regen en onweer. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. We halen dan 28 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aie pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Vlaamse minister van Omgeving Joop Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die zo net samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt verder toe, maar er is nog niet echt een probleem. In bijna heel Vlaanderen is er al wel een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drughandel. Het gebeurde eind juni, maar nieuws is nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor invoer van hash uit Marokko. Er loopt een onderzoek. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt politie. Over de oorzaak van de ontploffing is niets bekend, dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon, de temperaturen zijn op sommige plaatsen opgelopen tot 37 graden. Morgen hetzelfde stralende weer, 38 graden. Zaterdag 34, maar wel kans op regen en onweer tegen de avond. Zondag wisselen bewolkt, meestal droog, temperaturen 28 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

0: Temperaturen tussen 30 graden aan zee en terug 35 graden in het binnenland. De wind blijft zwak en draait naar het noordwesten.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Klaar voor een

zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die zo net samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt verder toe, maar er is nog niet echt een probleem. In bijna heel Vlaanderen is er al wel een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drughandel. Het gebeurde eind juni, maar nieuws is nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor invoer van hash uit Marokko. Er loopt een onderzoek. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt politie. Over de oorzaak van de ontploffing is niets bekend, dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon, temperaturen zijn op sommige plaatsen opgelopen tot 37 graden. Morgen hetzelfde stralende weer, 38 graden. Zaterdag 34, maar wel kans op regen en onweer tegen de avond. Zondag wisselen bewolkt, meestal droog, temperaturen 28 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven. Picture.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen geld waard zijn.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè.
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weien, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
9: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: WizSound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wizsound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsound.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Zaterdag 15 augustus en ook zondag 16 augustus vindt in Zeelen het Europees kampioenschap truck en tractor pooling plaats. Wat er dit weekend te zien en te horen is, horen we van organisator Dirk Herweg.
3: Ja, het is heel druk van het weekend hier op de tractor pooling terrein. Voor de tweede maal gaan wij het Europees kampioenschap organiseren. We hebben het ooit al eens georganiseerd in 2013. Ja, toen was het ook heel groot, maar toen hadden we de tegenslag met het weer. En zoals het er nu naar uitziet, zullen de weergoden ons nu wel goed gezind zijn dit jaar. Dus wij verwachten toch wel een massa publiek. Wij verwachten per dag tussen de 6.000 en de 7.000 mensen hier op onze terrein.
2: Ja, dat wordt dus een grandioze opkomst daar in Zeelen tijdens het Europees kampioenschap truck en tractor pulling dit weekend. En Dirk, het is dus een Europese wedstrijd. Uit hoeveel landen komen de deelnemers?
3: Uit 17 verschillende Europese landen komen ze hier strijden voor de welbegeerde titel in hun klasse. Hier rijden 7 klasses dit weekend. En al de teams die hier aanwezig zijn, moeten geselecteerd zijn via hun nationale bond. De vorige jaren zijn hier heel veel Nederlandse teams geweest, maar nu gaan er uit de 17 verschillende landen zullen ze nu aanwezig zijn, de teams. Dus ja, dat zie je maar om de 10 jaar heen, hier in België. Dus,
2: Ja, Dirk, ik heb het even opgezocht. Ja, de vorige keer dat er een wedstrijd truck en tractor pooling was, is geleden van 2013. Het is dus nu, dit weekend, een unieke kans om dit terug te kunnen meemaken in Zeelen. En Dirk, je haalde het net ook aan. Er komt terug een massa volk naar Zeelen en je kan er zelf blijven overnachten.
3: We hebben ook dit jaar ervoor gekozen dat wij een camping hebben. Mm-hmm. Dus er zullen meer dan 100 plaatsen op de camping zijn nu al geboekt. Dus we hebben ook naar de bezoekers gezegd van kijk, op onze autocamping mag je niet overnachten. Naar veiligheid toe vonden wij dat heel belangrijk. Dat iedereen op de camping en ook zeker voor de brandveiligheid hebben we het ook gedaan. Dus mogen geen barbecues georganiseerd worden op de camping en al. Dus, maar we hebben alles heel goed gegroepeerd en we zijn er klaar voor.
2: Dankjewel Dirk voor het gesprekje. Je hoorde Dirk Herweg, organisator van het Europees kampioenschap truck en tractor pooling. En het kampioenschap vindt dit weekend plaats in Zeelen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.